0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse

0: ze een bericht stuurden. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Glanendorp.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
3: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
5: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
6: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
7: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
3: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Snap and the First to Last Eternity.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En we begonnen met Toto en Hold the Line hier bij Radio Horizon. Het is woensdag 13 mei. Het weekend komt eraan, want we hebben morgen Hemelvaartsdag. En zo'n beetje toet Nederland is gewoon ook de vrijdag erna vrij. Dus veel mensen die stappen vanavond in de auto of in de caravan en die rijden richting oneindigheden, want ze hebben een lekker lang weekend en je hebt helemaal gelijk. Als je dat in eigen land gepland hebt, heb je wel een uitdaging met de temperatuur en het weer. Want man, het is echt 13 graden, 11 graden zie ik staan in de weerapp. Veel regen. Maar het weekend lijkt het wat beter te worden. Maar wacht het maar gewoon af, want zometeen om 7:15 dan vertel ik je er alles over. Wat heb ik nog meer voor je? Nou, in ieder geval gaan we je dus richting je vrije weekend, je lange weekend helpen. En dat doen we met de open deurplaat, de Simple Shazam van de Rolling Stones. Hun nieuwe single In The Stars. En ik vind het echt ouderwets Rolling Stone werk. Natuurlijk ook de Horizon Agenda. Die wordt voorgelezen door Hans van Groessen, dus dat moet helemaal goed komen. Dat zal rond 7:15 zijn. Het weer hebben we het al over gehad. Ja, het is echt. Ja, er is een hele discussie, kunnen we erover houden. Hè? Van, we hadden ineens heerlijk lenteweer. En nu in mei, ja, tijdens de ijsheilige, zie je toch gewoon de temperaturen best wel een beetje inkakken. En hebben we toch allemaal die verwarming s'avonds nog een beetje aan, hè? Om het aangenaam te maken. Ja, precies. Maar goed, het is niet anders. Laten we hopen, als je zonnepanelen hebt gehad, heb je wel in april en ook in mei wel alweer redelijk wat zonneuren gehad. Dus ja, je bent aan elektriciteit misschien helemaal niets kwijt. En gas een beetje. Ik bedoel, om 's ochtends nu de kamer warm te krijgen, kost me nog geen kuub. Maar ja, het is wel een dure kuub. Ja, precies. Hey, wat heb ik nog meer voor je? Natuurlijk, het nieuws van de nieuwsredactie. Dat doen we om 7:55 en 8:55. En dan doen we ook wel het nieuws van bij ons. En ook vandaag zijn er heel wat beroemde mensen jarig. Want wat dacht je van Hendrik, je Imca Bijl, oftewel Imca Marina, zangeres. Stevie Wonder is ook jarig vandaag. Zijn echte naam is Stephen Morris. Peter Douglas kan heel goed Frank Sinatra nadoen. Ilse de Lange, Alexander Rybak en, jawel, Mr. Songfestival. En laat het nou net in de week van het Songfestival zijn. Een Songfestival waar nooit zoveel over te doen is geweest als dit seizoen. Met de deelname van Israël, maar daardoor doet Nederland niet mee. En ook Spanje bijvoorbeeld niet. Kortom, what's another year? Hier is Johnny Logan.

Zelf won hij twee keer het Songfestival en hij schreef ook nog eens een keer een nummer voor het Songfestival, wat ook won namens Ierland. Johnny Logan. In 1980 met What's Another Year. Inmiddels is hij wel op leeftijd, want hij is inmiddels 72 geworden vandaag. Oh, het is 7:15. Nu met Dua Lipa.

0: Roberto Tozzi en Raf uit 1987 hoorde je Gente di Mare, wat zoveel betekent als mannen van de zee. Zometeen om 7:07 het nieuws van bij ons. Ook een mooie van Bruce Springsteen komt eraan, maar nu de laatste van Shakira.
1: Radio Horizon.

0: Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Het kwam uit 1988. Volgens mij uit de Tunnel of Love CD. En zometeen het nieuws van bij ons. Een hele mooie van Queen. En nu kijken hoe druk het is op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58... van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. En op de A58 van Breda naar Tilburg heb je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.
4: Radio.

0: van het allerlaatste album. Wat Queen samen maakte met Freddie Mercury. En vanwege de ernst van zijn ziekte is hij dan ook niet in staat om een videoclip op te nemen. En daarom komt er een videoclip met bijzondere animatietechnieken. Het nummer zelf komt tot stand na aanleiding van een jam-sessie in Montreux in Zwitserland. En is een ode aan Led Zeppelin. Frontman Robert Plant zingt dit nummer dan ook tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in Wembley in 1992.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen. Tijd voor het nieuws van bij ons. En we beginnen met nieuws uit Heezerleende. Want de gemeenteraad heeft het nieuwe raadsakkoord voor 2026 tot 2030 aangenomen. 12 raadsleden stemden voor, 4 tegen. De coalitiepartijen willen onder meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Met de gemeente zelf die grond opkoopt. Ook wordt de randweg verlengd en komt er meer aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen. Het buitengebied moet bewust rustig blijven. Grote windmolens en zonneparken zijn dus niet welkom. De coalitie heeft zelf al een rem ingebouwd. De beschikbare ambtelijke capaciteit is leidend bij welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als er op het gemeentehuis te weinig mensen zijn om het werk te doen, dan gaan plannen niet door. In het najaar volgen de begrotingsbesprekingen. Dan moet de raad keuzes maken over hoe het geld en de beschikbare mensen worden ingezet. Dan een bericht over fatbikes. In Amsterdam ging deze week een verbod op fatbikes in het Vondelpark in. Ook andere gemeenten kijken naar maatregelen. In de campergemeenten Bladel, Heezerleende en Valkenswaard wordt voorlopig niet gesproken over een lokaal verbod op fatbikes. Bladel laat weten dat er nauwelijks meldingen bekend zijn van overlast. Deze discussie speelt vooral in grote steden, zegt de gemeente. Ook Heezerleende en Valkenswaard volgen de landelijke regelgeving. Valkenswaard probeert overlast zoveel mogelijk te beperken en volgt de ontwikkelingen. Minister Vincent Karmans maakt werk van een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. Hij werkt ook aan een wettelijke basis voor zogenoemde fatbike-vrije zones. En hij kijkt naar een mogelijke helmplicht. En tot slot een bericht uit Maarhezen. Louis van den Dries is gestart met een bijzondere uitdaging. 1000 kilometer wandelen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Hij deelt zijn reis onder de naam Louis Loopt op YouTube en Instagram. Louis loopt niet alleen voor de fysieke prestatie, maar vooral om het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken. Wandelen is voor mij een medicijn geworden om rust in mijn hoofd te vinden, zegt hij. Als vader van 3 jonge kinderen deelt hij openhartig hoe hij de balans zoekt tussen gezinsleven en zijn eigen mentale herstel. In de eerste 10 dagen is er al €130 opgehaald. Door dit succes heeft Louis zijn doel verhoogd naar €500. Inmiddels heeft hij al 50 kilometer afgelegd. Doneren kan via zijn Instagram-account of de website van Stichting Mind. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. En nu, een heerlijke van Earth, Wind & Fire. Hier is September.
2: Simpel Simons.

Olivia Dean, A Man I Need, hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 7:15 geweest. Goedemorgen, dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het frisser, met maximaal rond 11 graden en veel buien. Dus als je naar buiten moet, neem een paraplu mee of een regenjas. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met meer regen. Vrijdag verbetert het weer met maximaal rond de 10 tot 11 graden en minder neerslag.

volgens mij van Rihanna, toch? Umbrella. Je hoorde de Baseballs. En daarvoor Dream Lover van Mariah Carey. En zometeen natuurlijk deel 2 van Simple Simons... met de Simple Shazam en de open deurplaat. En dit is Young Gun Silver Fox. Hier is

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
8: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
9: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
7: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
10: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
7: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan veel dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot is een rijstrook dicht en de vertraging loopt op tot 50 minuten. Er staat file vanaf knooppunt De Baars. En op de A76 van Aken naar Geleen staat file bij Spouwbeek. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Paul Young en Come Back and Stay hier bij Radio Horizon. En we begonnen met Harry Styles, de man die binnenkort 10 keer in een Amsterdam Arena staat. Maar het zal allesbehalve uitverkocht zijn.
1: Vandaag in het verleden.

0: In het begin waren er zoveel was er zoveel vraag naar kaartjes voor Harry Styles. Mensen stonden in 85.000 in de wachtrij. Maar uiteindelijk zijn er gewoon heel veel kaartjes te koop. Dus als je nog naar Harry Styles wil voor een mooie betaalbare prijs, kijk op Ticketmaster of Ticketswap. Want kaartjes gaan voor soms meer dan de helft onder de oorspronkelijke prijs de deur uit. Dus en ja, het is allemaal in de Amsterdam Arena. En als het er nu naar uitziet, moet Amsterdam play-offs gaan spelen. En dat moeten ze dan in het stadion van Volendam doen. Het kan allemaal voorkomen. En dat allemaal vanwege Mr. Styles. Binnenkort dus 10 keer in die arena. Vandaag herdenken we een moment van crisis en keuzes. Want precies 86 jaar geleden, we hebben het over 13 mei 1940... vliedt het Koningshuis Nederland volle oorlog. De Duitse troepen waren net Nederland binnengevallen. In mei 1940 was het duidelijk, Nederland kon zich niet verdedigen. Het kwam tot een inval die niemand had durven hopen. Dus voor u als koningin, je vlucht. Koningin Wilhelmina en haar regering stapten op een schip en voeren naar Engeland. Een moeilijke beslissing, want je verlaat je volk in de ergste tijden. Maar ze konden niet helpen als ze gevangen werden genomen. Dus naar Engeland, waar ze de strijd tegen Nazi-Duitsland konden voortzetten. Prinses Juliana, de toekomstige koningin, reisde later met haar kinderen mee naar Engeland. Maar zij ging nog een stap verder. Zij vertrok naar Canada, een nog grotere afstand van het bezette Nederland. In Ottawa in Canada verbleef Juliana met haar kinderen tijdens de rest van de oorlog ver weg, veilig, maar met het Nederlands hart. Haar kinderen groeiden op in Canada terwijl hun thuisland bezet was. Een van hen, prinses Margriet, werd daar zelfs geboren in 1943. De ballingschap was zwaar, maar het had één doel. Het koningshuis kon blijven bestaan, kon blijven spreken namens Nederland, kon blijven hoop bieden. En na de bevrijding in 1945 keerde ze terug. Koningin Wilhelmina kwam thuis en later kwam Juliana met haar kinderen. Ballingschap eindigde, maar de herinneringen die bleven. En het is vandaag feest, niet omdat het mooi weer is, maar omdat het Wereld Cocktaildag is. World Cocktail Day. Tijd om de shaker uit de kast te halen en te genieten. Vandaag vieren we de dag waarop het woord cocktail voor het eerst in de krant verscheen. Dat was in 1806. Op 13 mei 1806 schreef een krantenredacteur in New York de allereerste definitie op. Een cocktail is een sterke drank met drank van elke soort, suiker, water en bitters. Zo simpel klonk het toen. Het is nu veel ingewikkelder en veel lekkerder. Het is een dag waarop barmannen en liefhebbers experimenteren met nieuwe smaken en de kunstzinnigheid van cocktails vieren. Hoe doen ze dat allemaal? Nou, sommigen volgen workshops, anderen bezoeken hun favoriete cocktailbar en velen gooien thuis een cocktailparty met vrienden. Ja, heerlijk. De grootste klassiekers zijn nog steeds de Margarita en Old Fashions. Of natuurlijk de Berlina. Dat perfecte mengsel van verse persik, prosecco. En dat werd in Venetië uitgevonden. Zometeen de Horizon Agenda. Michael Jackson en nu Mary Mary.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh yeah. Radio
2: Horizon. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curioza of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heesleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Hezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Hezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Je kent ze van Bittersweet Symphony en dit was de opvolger van datzelfde album. Urban Hymns uit 1997, Drugs Don't Work. Het gaat niet over drugs, maar het gaat over liefde.
1: Rolf Simons.
0: En dat met de prachtige stem van zanger Richard Ashcroft. Ja, het is een liedje van The Verve die je niet zoveel hoort. Tijd voor het nieuws van bij ons. Goedemorgen. We beginnen met een mooi bericht uit Marese, want Louis van den Dries is gestart met een bijzondere uitdaging. 1000 kilometer wandelen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Hij deelt zijn reis onder de naam Louis Loopt op YouTube en Instagram. Louis loopt niet alleen voor de fysieke prestatie, maar vooral om het taboe rond om mentale gezondheid te doorbreken. Wandelen is voor mij een medicijn geworden om rust in mijn hoofd te vinden, zegt hij. Als vader van 3 jonge kinderen deelt hij openhartig hoe hij de balans zoekt tussen gezinsleven, zijn eigen mentale herstel. In de eerste 10 dagen is er al €130 opgehaald. Door dit succes heeft Louis zijn doel verhoogd naar €500. Inmiddels heeft hij al 50 kilometer afgelegd. Doneren kan via zijn Instagram-account of de website van Stichting Mind. Dan hebben we een bericht over fatbikes. In Amsterdam ging deze week een verbod op fatbikes in het Vondelpark in. Ook andere gemeenten kijken naar maatregelen. In de campergemeenten Bladel, Heezerleende en Valkenswaard wordt voorlopig niet gesproken over een lokaal verbod op fatbikes. Bladel laat weten dat er nauwelijks meldingen bekend zijn van overlast. Deze discussie speelt vooral in grote steden, zegt de gemeente. Ook Heezerleende en Valkenswaard volgen de landelijke regelgeving. Valkenswaard probeert overlast zoveel mogelijk te beperken en volgt de ontwikkelingen. Minister Vincent Karremans maakt werk van een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. Hij werkt ook aan een wettelijke basis voor zogenoemde fatbike-vrije zones en hij kijkt naar een mogelijke helmplicht. En tot slot Heezerleende. De gemeenteraad heeft het nieuwe raadsakkoord voor 2026 tot 2030 aangenomen. 12 raadsleden stemden voor en 4 tegen. De coalitiepartijen willen onder meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, met de gemeente zelf die grond opkoopt. Ook wordt de randweg verlengd en komt er meer aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen. Het buitengebied moet bewust rustig blijven. Grote windmolens en zonneparken zijn dus niet welkom. De coalitie heeft zelf al een rem ingebouwd. De beschikbare ambtelijke capaciteit is leidend bij welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als er op het gemeentehuis te weinig mensen zijn om het werk te doen, gaan plannen niet door. In het najaar volgen de begrotingsbesprekingen. Dan moet de raad keuzes maken over hoe het geld en de beschikbare mensen worden ingezet. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons. We hebben

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een kwartier vast en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook nog druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Verder staan er een paar kortere files in het zuiden van het land die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Queen of Rain van Roxette. Hier bij Radio Horizon. En rain is er genoeg deze dagen.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Het is 13 mei 2026 en precies 21 jaar geleden op deze dag werd iets moois gevierd. Stevie Wonder werd voor de 7e keer vader. En het was zijn verjaardag. Hij werd toen 55 jaar oud. Vandaag viert hij zijn 76e verjaardag. Zijn vrouw, de modeontwerpster Kay Milliard Morris, schenkt het leven aan Mandla Kajali Karl. Een jongen. Het eerste kind voor Stevie Wonder en Kay Milliard Morris samen. Bij zijn geboorte was Mandla 51 centimeter lang en hij woog bijna 7 pond. De naam Mandla is mooi gekozen. Het betekent krachtig en uitdagend in het Zulu. Kajali is Swahili voor geboren van God. Namen vol betekenis. Stevie Wonder schrijft graag voor zijn kinderen. Dat hebben we gehoord in Isn't She Lovely. Dat nummer schreef hij voor zijn dochter Aisha Morris, als herdenking aan haar geboorte. Aan het begin van Isn't She Lovely hoor je een huilende baby. Dat is Aisha. Een echte persoonlijke noot in het nummer. Isn't She Lovely staat op Stevie Wonder's toonaangevende album Songs in the Key of Life uit 1976. Een klassieker dat in veel huiskamers is gedraaid. Stevie Wonder maakt muziek vanuit het hart. Voor zijn familie, voor zijn kinderen. Dat voel je in elk nummer. Vandaag draaien we Isn't She Lovely van Stevie Wonder.
1: De open deurplaat.

Van Halen en Jump. Ja, dat is ook alweer lang geleden. Hè? 1987, ook alweer bijna 40 jaar oud. Ah, en de open deurplaat hadden we ook nog. Isn't She Lovely in de lange albumuitvoering van Songs in the Key of Life. Met ook nog een Aisha spelend in bad. Jawel, Stevie Wonder. Hij wordt vandaag 76. En over oude rockers gesproken. De Rolling Stones zijn deze hele week met In The Stars. De Simple Shazam uit hun gloednieuwe album Foreign Tongues. Hey, Max.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
9: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
10: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
9: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
11: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost. Op de A2 heb je nog ruim 5 minuten oponthoud van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file tussen Moergestel en Best. En je hebt ook nog 10 minuten oponthoud op de N276 van Brunsum naar Maasbracht. Daar staat file tussen Brunsum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: werk, thuis of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.
2: I've heard people say that

0: In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. Een wandeling door het beekdal van de Kleine Dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen vanavond. Welkom, Horizon uit Wurk met Van Dommelen achter de knopjes. Deze woensdag de 13e mei van het jaar 2026 openen wij met Daft Punk en Pharrell. En het heet allemaal Get Lucky. Maar dan golf nog even voor het ochtendprogramma. Nu door met Level 42. En het heet allemaal Is...

0: kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon Network staat aan.
1: Dat was de grote hit van Texas. Say What You Want. En daarvoor Level 42. En hun heerlijke plaat, It's Over. Een van de vele mooie opnames nu van Suzanne en Freek. En het heet Goud.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien,

was opname van The Cure met Lullaby. En volgens Suzanne en Freek met Goud. Ja, het Hemelvaartweekend komt eraan, beste luisteraars, u weet het. En qua braderieën komen we niks tekort hier in de regio. Want ja, Hemelvaartsdag op donderdag, dan hebben we een braderie in Biddelschoot. Heel de dag gezelligheid met kraampjes en live muziek. En dat geldt ook voor Valkenswaard met hemelse sferen. Heel de dag is daar een en al amusement en leuke kraampjes met wat dingetjes dat je denkt van, hey, leuk om nog eens aan te schaffen. Nou, nu door met de Zombies, hun origineeltje Seeds Not There.

0: lastig dan.
1: En dat was de opname van Dicky Dex en Het Slaapt Lekker. En voor de Zombies met een origineeltje, She's Not There, later nog gecoverd door Santana en zijn band. En nu even een berichtje van de Figoorhof van Heden aan de Witrijd nummer 10 in Bergijk. Op maandag 25 mei, dat is tweede Pinksterdag, is het line dansen daar met de Juliano Bob Country Band. Uit België komt deze fantastische band. En die spelen vanaf 1 uur in de middag en kan duren tot 7 uur in de avond. En bij goed weer is het buiten te doen op het terras. En mocht het minder goed weer zijn, dan zijn we in de zaal. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, Figoorhof van Heden aan de Witrijd nummer 10 in Bergijk.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Fun Set. Fun Set is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heezeleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heezeleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover dit blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, het is weer een aardige plaat van René Vroger samen met Welen, Hoe de Liefde Gaat. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Groot hit voor Miss Montreal, dit is met Just the Flirt.

0: Dit is Horizon at Work.
1: Dat was Miss Montreal en Just a Flirt. We hebben nog tijd voor de Steve Miller Band en een stukje UB40. En dan gaan we heel voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 11 uur. Tot zo dadelijk maar weer.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
8: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
10: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
11: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
12: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
11: Ja, goeie vraag.
13: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
14: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
13: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk. Hij zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Je moet daar rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: weekend. Tijdens je werk. Horizon Network.
1: En dat was Stevie Wonder met Uptight, Everything's Alright. En daarvoor Phil Collins met Dance Into the Light. Nou, light. Gaan we door met Blondie en Call Me. Een van de vele hits van Debbie Harry.

Ja, en blijf maar hits scoren, hè. We hebben het over Bruno Mars. Het was weer een voorbeeld, I Just Might. En daarvoor hadden we Blondie met Call Me. Aanstaande zaterdagavond, even vermelden, Valkswaard in de Hofdag. Dan staan er op de blanke slagerij van Kampen. Die hebben daar een grandioos optreden, weet ik nu al zeker. Bij de Hofdag, kijk even op de site, omdat er nog kaartjes zijn. Maar het is echt de moeite waard. Nu door met Shawn Mendes en het heet Mercy.

Met Maggie Riley hadden we Mike Oldfield voor je met Moonlight Shadow. En voor Shawn Mendes en Mercy. Terrence Trent D'Arby. Dat is een moeilijke naam om eruit te komen. En het heet allemaal Sign Your Name, gevolgd door de Cardigans.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. Organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezenleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: die je kent tijdens je werk. Horizon Network. Radio
1: Horizon. Dat was Young Right Now door Robin Schultz. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groesen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. De jaren 70 nu met Harpo en Movie Star.

Anastasia met Left Outside Alone. En daarvoor hadden we Harpo met Movie Star. We hebben nog tijd voor Cliff Richard en misschien nog een stukje Foreigner. En dan gaan we heel voorzichtig op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur alweer. Nou, zo snel kan het gaan. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Morgen is het hemelvaarsdag. Ja, dan zijn we er wel met dit programma. Dus morgen om 10 uur hebben we weer een afspraak. Tot

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
9: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
7: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
10: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partyband. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je een kwartier in de file op de A2... van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. Ze zijn er aan het bergen, er staat een pechgeval. Op de A58 ook, van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Dat kost je 5 minuten extra. En door een politieactie op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur in de file tussen Waalwijk en Vlijmen. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 7 kilometer tussen knooppunt het Vonderen en afrit Born met 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Door 12 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A59 Zonzeel-Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Nieuw-Kuik. Daardoor 8 kilometer file en een half uur vertraging. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging als je kiest voor de N5. N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Want bij Kromvoort staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heveleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heveleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op Amazing. Valkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Echt. Een bijzonder goede middag. Het is woensdagmiddag en ik weet niet hoe het bij jou zit, maar op de een of andere manier voelt het als vrijdag, want het is bijna weekend. Welkom bij

Ze kwamen uit Zuid-Limburg, de Chaplin Band. Ze hadden een zomerritje met het Italiaanstalige nummer Il Vigliero. En deze single is een cover van de Italiaanse zanger Lucio Battiste en betekent in het Nederlands het zeilschip. Hadden wij Il Vigliero. Hey, een bijzonder goedemiddag, ik zei het al. Het voelt als een vrijdag, hè? Want het is bijna weekend, dit is niet te geloven. Dit is Scouting.

staan. Het was het jaar 2012. Toen stonden zij op Pinkpop met dit heerlijke liedje Lion in the Morning Sun. Louis van den Dries uit Marese is gestart met een bijzondere uitdaging. 1000 kilometer wandelen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Onder de naam Louis Loopt deelt hij zijn reis en zijn eerlijke verhaal over mentale gezondheid op YouTube en Instagram. Louis hoopt met zijn verhaal inwoners uit de hele regio, van Kranendonk en Weer tot Valkenswaard en over de grens in Hameltachel te inspireren, om ook vaker over hun eigen uitdagingen te praten. Via Instagram te volgen op @LouisLoopt. En je kunt ook doneren, want daar gaat het natuurlijk om. Daar staat er een heel mooi artikel te lezen op onze website. En daar staat ook een behoorlijk indrukwekkend e-mailadres. Wil je doneren? Bekijk onze website. Het is voor een goed doel.

aanstekelijke muziek van Daryl Hall en John Oates en Jorre Man Eater in dit tussenuur op deze woensdag, deze 13e mei. Morgen is het Hemelvaartsdag en dan vrijdag plakken er heel veel mensen een extra vrije dag aan vast, zodat het bijna weekend is alweer. Hè? Ja, lekker toch? Het weer is niet al te best, maar het kan er wel mee door, denk ik. Muziek van Swing Out Sister. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Dit is Break.

0: Nieuws Headlines. Bijzondere uitdaging voor een goed doel. Wandelen als medicijn. Hees Heleende stelt nieuw raadsakkoord vast. En ecologische onderzoeken starten deze maand in Valkenswaard.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

in brand. In de gemeente Valkenswaard starten vanaf deze maand ecologische onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en zwaluwen. De onderzoeken lopen tot en met juli en worden later in het najaar vervolgd. Speciale ecologen bekijken waar de dieren leven, rusten en ook vliegen. Dat gebeurt in Valkenswaard, in Dommelen en Borkel en Schaft. De onderzoekers zijn herkenbaar aan hesjes en voeren het werk vooral in de avond en ook in de nachttijd. Ze lopen of fietsen door de wijken en werken vanaf de openbare weg. Het is maar dat u het weet. Dit is A Crowded House. And don't

0: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Louis van den Dries uit Marhees is begonnen aan een bijzondere wandeltocht van 1000 kilometer... om geld in te zamelen voor de stichting Mind. Onder de naam Louis Loopt deelt hij op YouTube en Instagram zijn persoonlijke verhaal over mentale gezondheid en herstel. Wandelen helpt hem om rust in zijn hoofd te vinden en om het taboe rond psychische problemen bespreekbaar te maken. De actie krijgt veel steun uit de regio. In de eerste 10 dagen werd al €130 opgehaald. Daarom verhoogde Louis zijn streefbedrag naar €500. Inmiddels heeft hij de eerste 50 kilometer afgelegd en binnenkort loopt hij een 2-daagse tocht over het Hertogenpad. Met de opbrengst ondersteunt Louis projecten van Mind op het gebied van psychische hulp en preventie. Louis hoopt anderen te inspireren om open te praten over mentale gezondheid.
0: Heezerleende.
1: De gemeenteraad van Heezerleende heeft donderdagavond het nieuwe raadsakkoord voor de periode van 2026 tot 2030 vastgesteld. 12 raadsleden stemden voor, de 4 leden van pro-Heezerleende stemden tegen. In het akkoord staan plannen voor onder meer betaalbare woningen, verkeersveiligheid en het behoud van rust in het buitengebied. De meeste partijen willen dat de gemeente meer mogelijkheden onderzoekt om zelf grond aan te kopen voor woningbouw. Ook moet de randweg worden verlengd en komt er extra aandacht voor veilige verkeerssituaties rond scholen. De coalitie wil daarnaast grote windmolens en zonneparken buiten de gemeente houden. Tegelijkertijd benadrukt de coalitie dat niet alle plannen automatisch uitgevoerd kunnen worden. De gemeente kampt met beperkte capaciteit en moet de komende jaren ook bezuinigen. Dat betekent dat er keuzes nodig zijn voor welke plannen wel of niet doorgaan. Oppositiepartij pro-Heezerleende is kritisch op het akkoord. Volgens de partij zijn de plannen te weinig concreet en worden moeilijke financiële keuzes vooruitgeschoven. Ook coalitiepartij lokaal Heezerleende vond dat de doelen nog niet voldoende meetbaar zijn uitgewerkt. En Inge Eichhoorn uit Heezen heeft de Coiffure Award gewonnen. De Coiffure Award is een jaarlijkse haar-mode-fotografiewedstrijd voor professionele kappers in Nederland. Afgelopen zondag werden de winnaars bekendgemaakt van de 34e editie van de Coiffure Award. Inge Eichhoorn won in 2016 ook al de Coiffure Award in de categorie dames. Ook nu won ze een zogenoemde Oscar in de kappersbranche. En dat in de categorie dames, regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
0: De regio.
1: In de gemeente Valkenswaard starten vanaf deze maand ecologische onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en zwaluwen. De onderzoeken lopen tot en met juli en worden later in het najaar vervolgd. Speciale ecologen bekijken waar de dieren leven, rusten en vliegen. Dat gebeurt in Valkenswaard, in Dommelen en in Borkel en Schaft. De onderzoekers zijn herkenbaar aan een hesje en voeren het werk vooral in de avond en nacht uit. Ze lopen op fietsen door de wijken en werken vanaf de openbare weg. Ze kunnen zich legitimeren en beantwoorden ook vragen van bewoners tijdens onderzoek. Het onderzoek is nodig omdat beschermde diersoorten vaak verblijven in spouwmuren en onder daken van woningen. Bij isolatiewerkzaamheden kunnen deze verblijfplaatsen verstoord raken. Daarom wordt onderzocht waar de dieren precies leven. Met de resultaten maakt de gemeente een zogenoemd soortenmanagementplan. Daarin staat hoe de leefgebieden van de dieren beschermd blijven. Dankzij zo'n plan is er dan in de toekomst niet voor iedere woning opnieuw apart onderzoek nodig. En tot zover het Horizon Regio Nieuws. En dat voor vandaag woensdag de 13e mei. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Statue Rider of Like That. Het is 2:30 geworden op deze woensdagmiddag. In Amsterdam ging deze week het verbod op fatbikes in het Vondelpark in. Ook andere gemeenten hebben inmiddels maatregelen genomen of overwegen maatregelen te nemen tegen de fatbikes. In de gemeente Bladel, Hezen, Leende en Valkenswaard wordt er voorlopig niet gesproken over een lokaal verbod op fatbikes. En in Amsterdam ging dus afgelopen maandag een verbod op fatbikes in het Vondelpark. Bestuurders riskeren daar straks een boete van 115 euro als ze met een fatbike toch het park in rijden.

Fly. En daarvoor hadden we nog die hele aanstekelijke dansbare plaat van Love Unlimited en High Stepping Hip Dressing. In het tussenuur op deze woensdagmiddag, waarin wij straks om 4 uur natuurlijk weer bijzonder graag bij u terug zijn voor een nieuwe aflevering met het programma Echt van Echt. Met daarin uiteraard ook weer aandacht voor de horizonagenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit Bette Midler?

En zo heette die. Deze Carly Rae Jepsen. Daarvoor hadden we nog Katy Perry met Hot and Cold. En Bette Midler hadden we met To Deserve You. De gemeente Heesterlee sluit zich aan bij een campagne vanuit Brainport bereikbaar. Dat is zo gefietst. De gemeente hoopt hiermee haar inwoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken. En in de gemeente Heesterlee zullen de komende tijd op diverse borden, diverse plekken...

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald Dela Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
4: En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
8: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
9: En je accu?
8: Die is leeg.
10: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
10: Ontdek meer op vitality.nl.
11: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
11: DAB+
12: en overal online.
11: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een uur vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 3 kwartier vertraging en staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom, tussen Barendrecht en de Heinenoordtunnel staat het stil over 4 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, 20 minuten extra tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Even na 4 uur geworden, wederom van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt en Echt. We hebben woensdag 13 mei op de kalender. Ja, en het voelt toch echt...

Als je het letterlijk gaat vertalen, dan betekent het tot aan de huid. Maar figuurlijk gebruik je het om iets aan te duiden dat oppervlakkig is. Soms kun je ook niet alles letterlijk vertalen. Maar dat hoeft ook niet. Het is een leuke plaat. Hadden wij de Stranglers met Skin Deep. Een bijzonder goede middag.

0: drop dead.
1: Ja, hadden wij het er net nog over dat niet alles letterlijk te vertalen is. Maar deze is wel heel duidelijk, hè? Drop dead betekent letterlijk val dood neer. Maar het wordt meestal figuurlijk gebruikt. De nieuwe van Olivia Rodrigo. We hebben haar leren kennen met haar driver's license. Ja, dit spreekt vanzelf. Drop dead. Leuke plaat. Terug te vinden in de hitlijst van dit moment. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Is dit Phil Collins en je hoort Too Hard.

Pier Zonneveld en je hoorde Loco Loco. De gemeente Heesterleende sluit zich aan bij een campagne vanuit Brainport bereikbaar, dat is zo gefietst. De gemeente hoopt hiermee haar inwoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Een Brainport bereikbaar heeft naast deze campagne ook andere zogenaamde toolkits bedacht om mensen meer op de fiets te krijgen. Zo is er naast de campagne ook een challenge, dat is zo gefietst.

0: wel zo. Dat is zo gefietst. Pak eens wat vaker in je fiets.
1: Brainport bereikbaar. De gemeente Heesterlanden zullen de komende tijd op diverse plekken borden over deze campagne laten zien.

van de Brits-Amerikaanse band Paul McCartney en Wings, dat oorspronkelijk werd uitgebracht als de eerste single van hun album Red Rose Speedway uit 1973. En het werd geschreven door Paul McCartney als een liefdeslied voor zijn vrouw en Wings-bandlid Linda. Prachtig mooi liedje. Zometeen doen we de horizonagenda.

0: Rommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in het Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Dit is jeugdsentiment recht uit het hart. Wat een plaat was dit. De Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. En daarvoor hadden wij nog de Horizon-agenda en alle berichten die je daarin voorbij hebt horen komen. En nog veel meer berichten kun je trouwens ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Straks in het volgende uurtje de allerlaatste voor deze woensdag, deze 13e mei. Maar tot in die tijd nog een mooie, lange, muzikale weg in het programma Echt van Echt. Dit is Gerard van Maasakkers.

zoveel mooie platen gemaakt. Deze Gerard van Maasakkers. En hij komt regelmatig voorbij, ook in de programmering hier bij Radio Horizon. Dit was het verhaal over Gij en ik. Het is bijna 5:10 geworden alweer. Toen ik vanmiddag de studio binnenkwam en ik mijn playlist aan het bekijken was, dacht ik van, hey, wat krijgen we nou? Ja, dit is de nieuwe van Sabrina Carpenter. En ze doet het samen met Madonna.

een beetje op je klomp aan voelt komen dat bepaalde artiesten met elkaar samen gaan werken. Maar deze, nou ja, zeg het maar, ik zag dit totaal niet aankomen. En wat een ontzettende fijne plaat was het. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en op de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er 1/2 uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda, 40 minuten extra. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam is het aansluiten over 21 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp, 25 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel 10 minuten vertraging door een pechgeval. Dan de A73 vanuit Nijmegen in de richting van Venlo tussen Beuningen en Kuik 11 kilometer. Op onthoud is ruim 1/2 uur. De N69 vanuit Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Peter van Echt.

Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij een lekker meezingplaatje. Het Van Westpark staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Valkenswaard opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, meezingmomenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en party in het park. Je kunt een weekendkaart kopen, die kost €16,50. Daar hoef je het niet voor te laten, maar er zijn ook losse dagkaarten verkrijgbaar. En meer informatie en de tickets kun je vinden via Amazing Valkenswaard. Een bijzonder goede middag. Welkom bij Echt van Echt deel 2. Is dit Sam Fender?

op deze woensdag. Die voelt als een vrijdag, want voor heel veel mensen is het weekend alweer begonnen. Het lange weekend, morgen Hemelvaartsdag en vrijdag. Heel veel mensen pakken dan een extra vrije dag. En ik kan je ook geen ongelijk geven. Hadden wij de Bengals en Eternal Flame.

de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curioza en andere mooie koopjes. En inwoners die zelf mee willen deelnemen aan de garageverkoop, het kan nog steeds. Je kan je aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. En deelnemers ontvangen na aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op jouw deelname. Dus maak daar gebruik van. Simon Webb hoorde je met No Worries. Zondag 7 juni dus. De garageverkoop in Budel. Van 10 tot

van Sienna Spiro. En je hoorde Material Lover. Daarmee staat zij genoteerd in de hitparade van dit moment. In het kader van Oude Meuk is ook leuk, is dit in 1969 Blood Sweat.

Garcia die treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Deze singer-songwriter combineert in zijn nummers de wijsheid van Americana met de introspectie van Indië. Zijn roots heeft hij in de blues, maar ook de folk en de pop klinken door in zijn muziek. En je zou hem eerder alles ooit hebben kunnen zien in de wereld, draait door. En hij maakte acte de présence bij het programma De Beste Singer-Songwriters van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur dus in de Schoenendoos. En kaarten kun je reserveren voor 15 euro via de schoenendoos.nl.

De Happier. Zometeen gaan we op naar alweer de allerlaatste Horizon Agenda van deze woensdag, deze 13e mei. Redactie in handen van Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. En we gaan al dansend richting de laatste Horizon Agenda met de muziek van de Tramps. Dit is Disco in

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Fun Set. Fun Set is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in het dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover dit blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: zijn zangcarrière is hij nog enige tijd directeur geweest van het commissariaat van de media in Engeland, heb ik me laten vertellen. En dit was een mooie plaat uit zijn zangcarrière. Hadden wij muziek van Fergal Sharkey, You Little Thief. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Groeze. Heren, alvast een hele fijne avond. En ondanks Hemelvaartsdag spreken we elkaar morgen toch gewoon weer.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
1: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goede vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke spits vanmiddag. Maar het drukste moment ligt inmiddels gelukkig achter ons. Alles bij elkaar opgeteld staat er in het zuiden van het land nog wel 290 kilometer file. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat 17 kilometer daarvan. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel, dat kost je een half uur extra. De A2 van Utrecht naar Eindhoven, tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Rooster en Knoop in Kerensheide, 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging is 1 uur. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam, 3 kwartier extra. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp doe je er bijna 1,5 uur langer over. En de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Valkenswaard en de Belgische grens heb je 1,5 uur vertraging. De N397 is de hoogte van Eersel nog steeds in beide richtingen dicht vanwege omgewaaide boom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ja, goed voor de planten zullen we dan maar zeggen. Het regent pijpenstelen hier ondertussen in de regio. Kijk uit als je onderweg bent. We gaan beginnen aan de midweekse aflevering van Knooppunt Leenderheide. En van harte welkom iedereen. We hebben een jarige hoor. 76 jaar, Stevie Wonder.

de grotere taart maken. 76 jaar, Stevie Wonder. De man werd blind omdat hij tijdens zijn geboorte te veel zuurstof toegediend kreeg. Zo was het. En getrouwd onder andere met Sarita. We draaien Do I Do nog een keertje uit de jaren 70. Dit is Carol

0: het programma van Bospop dit jaar. Kensington, graag gehoorde gast in de show. En Riddles draaiden we nog een keer van alweer 11 jaar geleden.
1: Radio Horizon.

George Michael heeft hetzelfde nummer ook nog eens gecoverd voor zijn MTV optredens. I Can Make You Love Me, Bonnie Raitt. Dus wel geweldig. De originele versie blijft toch wel het mooiste. Met Bruce Hornsby op piano. Wat een schitterend nummer. Die vooral 7 Radio Horizon. Straks Jugal & Salto en Jamaican Bam Bam. Zo'n lekkere zomerse plaat. Maar eerst deze, 78. Barry Morris en Robin.

zie hem zo voorbij lopen met zijn blikken verf. John Travolta, 1977, de film Saturday Night Fever. We draaiden Night Fever van de Bee Gees, dat een jaar later pas uitkwam, maar wel op de

Wat een heerlijke combinatie gebleken, zeg. James Ingram, die veel met Quincy Jones werkt. En Michael McDonald, die sowieso veel gevraagd heeft in de jaren 80 om ergens mee te zingen. Ja, Mo Be There draaiden we. Het is bijna 1 minuut over 6:30. Zometeen de ANWB. Die vertelt ons waar het vaststaat in de regio. Maar eerst deze Bella Kay.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog op 200 kilometer file. Bij Eindhoven file op de A2 richting Den Bosch tussen Valkenswaard en Knoppen de Hoog 20 minuten extra. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. En de A2 richting Maastricht tussen Echt en Knoppen Kerensheide 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 13 kilometer daar. Dan de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everding en Werkendam 25 minuten extra. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 20 minuten extra. En de andere kant op van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen West en Moergestel 40 minuten vertraging. Dan de N397, die is bij Eersel voorlopig in beide richtingen dicht. Want er zijn door een windhoos een flink aantal bomen omgewaaid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leen.

Kan je maar beter de Colour of Spring halen uit 1984. Stond deze plaat overigens ook op. Geschreven door Mark Hollis, die 3 jaar geleden overleed. It's My Life, draaiden we nog een keer. Dit is de nieuwe Alex Warren en Fever Dream.

0: zijn maar een paar bands die zichzelf ieder decennium opnieuw uitvinden. Fleetwood Mac was er in de jaren 60, jaren 70 en jaren 80, 1988. Het album Tango in the Night, we draaiden Everywhere.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: En Alex O'Neill.

Dat Flytime label. Ja, daar zaten veel goede artiesten op. Ik noem Sherelle, die SOS Band. En het werd geregeerd met strakke hand door Jimmy Jam en Terry Lewis. Alexander O'Neill draaiden we nog een keer. Een Old True Man in 1991. De man die trouwens ook nog eens ooit bij The Time heeft gespeeld. De begeleidingsband van Princeton. Ja, ja. Leuk om die nog eens te horen. 12 voor 7. Lekkere vergeten plaat voor Roxy Music.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
4: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend als je het wil bekijken.
2: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug heb je een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Merkendam doe je er 20 minuten langer over. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Knooppunt Batendorp is het oponthoud een kwartier. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Knooppunt Batendorp en Oorschot een half uur vertraging. De N397 Eersel-Valkenswaard is bij Eersel voorlopig nog in beide richtingen dicht door omgewaaide boom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
3: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
2: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
4: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio echt niet eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
2: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land is de N397 bij Eersel nog steeds in beide richtingen dicht door omgewaaide bomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Frisco. And it ain't no country club either.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.